Waar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongere. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.

0: VBRO.
1: Ik luister Nederlandstalig.
2: Je bent alleen maar koppig. Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinyl parketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

Kijk op www.vbro.be en verneem alles over je favoriete radio. Nieuws uit eigen huis, showbizberichten uit de Lage Landen en de playlist van VBRO, waardoor je alle gedraaide liedjes van vandaag, maar ook gisteren en eergisteren, zo kan terugvinden. En je kan natuurlijk ook meeluisteren, waar je maar wil, via www.vbro.be.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.
0: Storing

Nee, meisje, mami heet niet Sylvia. Ze hebben me in de winkel niet goed verstaan. Met tranen in de ogen keek ik naar mijn kind. Nee, haar kon ik niet verlaten.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Zomer Radio.
1: VBRO? Iedere dag toch? Nee.

0: bij AZ Tegels. Naast keraamtegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Dit is VBRO.

0: VBRO Zomerradio.
1: VBRO? Iedere dag toch?

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: Ook de tweede verdachte van de steekpartij vorige week in Gent is nu opgepakt. Twee jonge mannen vielen toen in de ochtend twee anderen aan, vermoedelijk na een voorafgaand dispuut. Een van beide slachtoffers verkeerde een tijd lang in levensgevaar. Een eerste verdachte was eerder al geïdentificeerd op basis van een opsporingsbericht. De onderzoeksrechter in Gent zal nu beslissen over de verdere aanhouding van de tweede jongeren. De politie onderzoekt ook een mogelijk verband met een andere zware vechtpartij in het stadscentrum de dag voordien. Aan de kaaien in Antwerpen is een man van 62 omgekomen na een val van de vijfde en hoogste verdieping van een appartementsgebouw. De man was daar vermoedelijk aan de slag met werken aan de balustrade. Omstaanders hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat. De 60er overleed ter plaatse. Twee mannen van wie drie zomers geleden lichaamsdelen waren aangespoeld op het Nederlandse waddeneiland Texel zijn nu geïdentificeerd. Het gaat om twee Afghaanse twintigers, vermoedelijk bootvluchtelingen. Het onderzoek duurde jaren en leverde uiteindelijk resultaten op dankzij enkele hulporganisaties. Hulpverleners van het Rode Kruis hebben in Afghanistan DNA verzameld van mogelijke familieleden. Die families zijn nu op de hoogte gebracht. Beide mannen krijgen een anoniem graf op Texel. En in het voetbal heeft Italië een nieuwe bondscoach. En dat is opnieuw Roberto Mancini. Die leidde het team in 2021 nog naar de Europese titel. Maar daarna begon de malaise en Mancini stapte zelf op. Claudio Ranieri, ex-coach van onder meer AS Roma, is de nieuwe technisch directeur. Eerder deze week nog sprong het voorziene contract voor Andrea Pirlo als bondscoach af op het laatste nippertje, omdat hij banden bleek te hebben met een Russisch gokbedrijf. De Squadra Azzurra verkeert in grote crisis. Italië was een pijnlijke afwezige op het jongste WK. Na een zachte nacht bij minima tot 20 graden is er ook overdag geen wolkje aan de hemel en vooral veel zon en hitte. Maxima pieken naar 34 graden.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: De vooruitzichten voor de komende dagen zien er gewoon zomers uit. Tot aan lengte vandaag blijft het zomeren op de weerkaarten. Van een eventuele grote afkoeling is voorlopig geen enkele sprake. Integendeel. Woensdag wordt het nog warmer. Dan halen we tot 233 graden. Aan de kust ook een sprintje naar een graad of 30. Maar daar dan later weer een zeebries wat voor wat afkoeling zorgt. Maar veel afkoeling levert dat eigenlijk allemaal niet op. Donderdag, vrijdag zou het dan iets wat minder hevig zijn. Met maxima ergens rond een graad of 25, 6, 27. Met mogelijk vrijdag wat meer wolken. Eventueel weer ergens een mini-buitje. Zou kunnen, maar de kans is klein. En daarna weer een herhaling van zetten. In het weekend en begin volgende week weer hele hoge maxima. Die weer richting die 30 graden oplopen. Daarbij telkens veel zon. En van een eventueel breken van die zomer of van meer neerslag is voorlopig geen enkele sprake. Er zitten wat signalen op lange termijn, maar dan kijken we al naar 4 augustus en verder. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Maar vind je ze er opvallend goed dit vandaag? En je nieuwe job?
1: Banink.
0: Nieuwe vriendinnen?
1: Ook niet.
0: Fitnessabonnement?
1: Probeer nog een keer.
0: Geen idee, vertelde ik.
1: Een nieuwe outfit, hè? Van Yo Fashion in Oostkamp.
0: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
1: Ik ook, totdat ik er gevonden heb, hè? Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
0: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
1: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid.
2: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee, na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Naast heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselaar gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
3: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.
5: Dit is VBR.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Naast heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselaar gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglot, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis 2 cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepot blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
3: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Oostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
5: De trein naar het geluk.
4: Met de hoek van de partij, Michael Heaven.
5: Moet maar in.
4: Mike

En ook op deze midweekse dag, deze woensdag, tekenen we natuurlijk present in onze VBRO Zomerradio met een nieuwe aflevering van de VBRO Ontbijtshow. Tot straks, 9 uur, met om het half uur morgennieuws, met ook 2 keer per uur weerman Geert Nasens. Kort en bondig, straks voor 19:30 nog en dan omstreeks 19:15 met zijn eerste ochtendweerpraatje van deze woensdag. Een heel

0: Jouw afspraak met het weekend. Op vrijdagavond als aperitief van 6 tot 8. En op zaterdagavond vanaf 9 uur present voor een geslaagd feestje. Het
1: WBRO. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een bijzonder en zelfs gevaarlijk hete dag te verwerken. De temperaturen komen opnieuw heel hoog uit. Grote delen van onze provincie gaan richting 35 graden en meer. En waar dat niet het geval is, noteren we nog 1, 2, 33 graden in de loop van de dag. Zelfs aan de kust gaan we snel naar een 32 graden toe. Daarna volgt dan in de loop van de middag daar een beetje aftopping door wat zeebries. Maar landinwaarts gaan die maxima van 32 tot 35 graden in een groot deel van de provincie tot zelfs 37 graden, mogelijk zelfs nog iets meer in de wijde Kortrijkse regio en in de buurt van de Franse grens. Daarbij uiteraard heel veel zon, soms dus een wolkje en een zwakke zuidelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: freekvanrooij.com.
1: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen het leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselaar gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Herregots. Zonnig en heet met maximaal rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
2: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radioshow in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

0: Alleen Hanny D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
2: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
3: A presto da Mobili Consortio.

0: Wij weer een extreem en zelfs gevaarlijk hete dag met temperaturen die heel snel de hoogte inschieten. Zelfs aan zee gaan we naar maxima straks van 32 graden. In de loop van de dag volgt daar dan wat zeebries en koelt het geleidelijk aan een beetje af, waarbij afkoeling eigenlijk een verkeerd woord is. Laat ons zeggen dat de maxima wat afgetopt worden. Landinwaarts gaan we naar gevaarlijk warme temperaturen. 3, 4, 35 graden in een groot deel van de provincie, maar het zuiden van onze provincie, regio Kortrijk, regio Franse grens, mag zich opmaken voor echt gevaarlijk hoge maxima. 6, 37, lokaal misschien daar wel 38 graden. En dat is echt gevaarlijk warm aan het worden. Daarbij uiteraard heel veel zon, weinig of geen wolken. Zwakke wind uit zuid, behalve aan de kust waar die later een zeebries component krijgt. En natuurlijk wordt zo'n hete dag gevolgd door een al even warme avond. Temperatuur zakt bijzonder langzaam naar 25 tot 30 graden. Waar hebben we het over? 30 graden in de avond. Dat is echt, ja, ik mag niet meer zeggen ongezien, want tegenwoordig zien we het wel meer en meer. En ook de nacht wordt heel warm. Veel minder dan 20 graden wordt het niet. In stedelijke gebieden mag je daar gerust een handvol graden bij tellen. Rustig, windstil, helder. En dan vanmorgen minder warm. De wind gaat naar een westelijke richting terug, maar het koelt weer zonder blazen. Koelen is een verkeerd woord, want we halen nog 3, 4, 25 graden aan zee tot 5, 6, 27 elders. En dat is ook vrijdag het geval. Dan trekt een koufront door, maar wat zin in neem. Veel koeling brengt dat niet, ook dan zomers. Misschien een lokaal buitje, het zou kunnen, maar weer zo'n mini-buitje dat echt niks voorstelt. Het weekend alweer een herstel, nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt. Dat loopt uit op weer erg warme dagen, zondag alweer richting de 30. Maandag waarschijnlijk weer zeer heet met maxima weer richting de 35 graden, alstublieft.
1: VBRO is deze week trots op deze. Dit is de VBRO Trotsplaat.

We zitten met een Europees hoge drukgebied op de weerkaarten. En dat betekent aanvoer van heel warme lucht vanuit Frankrijk. Vandaag wordt daar

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: Oekraïne mag zelf Patriot-luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het NATO-criterium van Roeselare gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglot, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis 2 cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep Stadsbrede Atelierwerking opgericht, die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepot blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
1: La, la, la, la. 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
3: Dit is de nieuwe single van Feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement.

0: Twee van deze woensdagse VBRO ontbijtshow in de VBRO Zomerradio. Op en top zomerse muziek natuurlijk. Heel veel gezelligheid en sfeer. Verfrissende muziekjes met weerman Geert Nasens, die alles weet te vertellen over het weer. Wat wordt het? Kort en bondig nog voor 8:30. Uitgebreid en uiteraard ook met vooruitblik naar de volgende dagen, straks omstreeks 9:15. Ik ben Frederik Thomas.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

0: Onze weerman, ook op woensdag, morgen present natuurlijk met de weersvooruitzichten. Zometeen.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vandaag een bijzonder en zelfs gevaarlijk hete dag te verwerken. De temperaturen komen opnieuw heel hoog uit. Grote delen van onze provincie gaan richting 35 graden en meer. En waar dat niet het geval is, noteren we nog 1, 2, 33 graden in de loop van de dag. Zelfs aan de kust gaan we snel naar een 32 graden toe. Daarna volgt dan in de loop van de middag daar een beetje aftopping door wat zeebries. Maar landinwaarts gaan die maxima van 32 tot 35 graden in een groot deel van de provincie tot zelfs 37 graden, mogelijk zelfs nog iets meer in de wijde Kortrijkse regio en in de buurt van de Franse grens. Daarbij uiteraard heel veel zon, soms dus een wolkje en een zwakke zuidelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: Vroeger werd de mensheid gewekt door een kraaiende haan. Later door een oorverdovende, vervelende wekker. Of door een irritante wekkerradio die enorm stoort. Maar gelukkig is er nu de VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas. Hier bij de VBRO.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108. Van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
2: Oekraïne mag zelf Patriot luchtafweerraketten bouwen of laten bouwen. Het krijgt daarvoor toestemming van de Amerikaanse president Trump, zegt president Zelensky. Hij heeft Trump gisteravond gesproken en dat is goed verlopen, zegt hij. Tot nu is Oekraïne voor luchtafweerraketten afhankelijk van de VS, maar die hebben ze nu zelf nodig in de oorlog tegen Iran. En achter gesloten deuren had Trump ook een gesprek met de Israëlische premier Netanyahu. Ook dat zou goed verlopen zijn. Er waren wat spanningen tussen de twee na enkele uitlatingen van Netanyahu. In Israël zijn er binnenkort verkiezingen. Netanyahu wilde zich met het bezoek ook profileren. De VS en Saudi-Arabië hebben trouwens vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Irak. Die waren gericht op pro-Iraanse groeperingen die eerder Amerikaanse troepen en Saoedische locaties hebben aangevallen. Iran op zijn beurt heeft trouwens 3 schepen beschoten die door de straat van Hormuz wilden varen. De aardbeving in het zuiden van Japan heeft al aan zeker 13 mensen leven gekost. Er is ook aanzienlijke schade. Huizen zijn ingestort, wegen zijn beschadigd en er is hier en daar ook brand ontstaan. Er was ook een explosie in een winkelcentrum. Daar zijn tientallen mensen vastgeraakt onder het puin. De beving had een kracht van 7,1. En 2-2 voor Remco Evenepoel. Na Aalst heeft Remco Evenepoel nu ook het natuurcriterium van Roeselaar gewonnen. Hij reed als eerste over de streep voor Tim Merlier en Belgisch kampioen René Hergots. Zonnig en heet met maxima rond 35 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan is er ook kans op onweer. De maxima zakken naar net onder de 30 graden.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
0: Dit is VBRO.

Daar is onze VBRO trotsplaat geweest. Een hele week lang, onlangs. En op die manier hebben we hem een flinke duw in de rug gegeven. Ivan Verrelli, ook al vele jaren aan het timmeren aan de weg. Zijn zomertitel 2026, een oud liedje van Corrie Konings, helemaal herwerkt. MUZIEK.

We zitten met een Europees hoge drukgebied op de weerkaarten en dat betekent aanvoer van heel warme lucht vanuit Frankrijk. Vandaag wordt daarbij weer een extreem en zelfs gevaarlijk hete dag met temperaturen die heel snel de hoogte inschieten. Zelfs aan zee gaan we naar maxima straks van 32 graden. In de loop van de dag volgt daar dan wat zeebries en koelt het geleidelijk aan een beetje af, waarbij afkoeling eigenlijk een verkeerd woord is. Laat ons zeggen dat de maxima wat afgetopt worden. Landinwaarts gaan we naar gevaarlijk warme temperaturen. 3, 4, 35 graden in een groot deel van de provincie. Maar het zuiden van onze provincie, regio Kortrijk, regio Franse grens, mag zich opmaken voor echt gevaarlijk hoge maxima. 6, 37, lokaal misschien daar wel 38 graden. En dat is echt gevaarlijk warm aan het worden. Daarbij uiteraard heel veel zon, weinig of geen wolken, zwakke wind uit zuid, behalve aan de kust waar die later een zeebrisch component krijgt. En natuurlijk wordt zo'n hete dag gevolgd door een al even warme avond. Temperatuur zakt bijzonder langzaam naar 25 tot 30 graden. Waar hebben we het over? 30 graden in de avond. Dat is echt, ja, ik mag niet meer zeggen ongezien, want tegenwoordig zien we het wel meer en meer. En ook de nacht wordt heel warm. Veel minder dan 20 graden wordt het niet. In stedelijke gebieden mag je daar gerust een handvol graden bij tellen. Rustig, windstil, helder. En dan vanmorgen minder warm. De wind gaat naar een westelijke richting terug, maar het koelt weer zonder blazen. Koelen is een verkeerd woord, want we halen nog 3, 4, 25 graden aan zee tot 5, 6, 27 elders. En dat is ook vrijdag het geval. Dan trekt een koufront door, maar wat zin in neem. Veel koeling brengt dat niet, ook dan zomers. Misschien een lokaal buitje, het zou kunnen, maar weer zo'n mini-buitje dat echt niks voorstelt. Het weekend alweer een herstel, nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt. Dat loopt uit op weer erg warme dagen, zondag alweer richting de 30. Maandag waarschijnlijk weer zeer heet met maxima weer richting de 35 graden, alstublieft.

0: met PC Brown en Joe Harris. Zaliger zijn we helemaal op het eind van onze woensdagse VBRO ontbijtshow aanbeland. Zometeen ronden we hem af met een update van ons ochtendjournaal. Ik wens je nog een prettige 29e juli.
1: Dit was de ontbijtshow van VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. In het Midden-Oosten zijn er vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. Iran zegt ook dat het 3 schepen heeft beschoten in de straat van Hormuz. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Daarbij zouden zeker 10 mensen zijn omgekomen. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Er wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Duizenden reddingswerkers zijn bezig. De premier noemt het een race tegen de klok. Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. Er is ook materiële schade, zoals ontspoorde treinen, opgebroken bruggen en gebouwen die zonder stroom zitten. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor beste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Nieuws uit je regio.
4: De Russische gedetineerde die op 5 juni uit het AZ Sint-Jan in Brugge ontsnapte, is opnieuw opgepakt. De man van 31 werd maandagavond gevat in Anglon, nabij Lille, door de gerechtelijke politie van Lille. Hij zat in de gevangenis van Brugge een straf van 40 maanden uit voor een gewelddadige diefstal, maar kon ontsnappen nadat hij in het ziekenhuis twee cipiers bedreigde met een scherp voorwerp tijdens een kledingwissel. Hij vluchtte via de trappenhal van de 10e verdieping, waarna een internationaal opsporingsbericht werd verspreid. De zoektocht duurde 7 weken met samenwerking tussen politiediensten uit binnen- en buitenland. De onderzoeksrechter in Brugge is intussen gestart met de procedure tot overlevering, zodat de man naar België kan worden teruggebracht. In Dutselen komt er binnenkort een nieuw cashpunt op de gemeentelijke parking aan de Stokerij, ter hoogte van het gebouw van de Koninklijke Gilde Sint-Sebastiaan Eendracht Maakt Macht. De locatie is het resultaat van nauw overleg tussen Bad Opin en de stad Brugge, die zo willen zorgen dat inwoners dicht bij huis contant geld kunnen blijven afhalen. De gekozen plek is veilig, goed bereikbaar en biedt voldoende ruimte met parkeermogelijkheden vlakbij de automaat. Dankzij de aanwezige openbare verlichting kunnen inwoners er ook 's avonds comfortabel terecht. Het cashpunt sluit bovendien mooi aan bij de voorzieningen in de buurt, zoals de sporthal, school, laadpalen en de begraafplaats. In het AZ Sint-Jan Brugge hebben hartchirurgen hun 100ste transaxillaire hartoperatie uitgevoerd. Daarbij wordt niet het borstbeen doorgezaagd, maar werken artsen via een kleine snede onder de oksel en een tweede opening van 2,5 centimeter in de lies om hart-longmachine aan te sluiten. Het ziekenhuis is het eerste in België dat deze mijlpaal bereikt. Volgens hartchirurgen Willem Ransgaard en Marie de Vos herstellen patiënten merkbaar sneller, ongeveer 4 weken in plaats van 6, met een korter verblijf op intensieve zorgen en minder pijn dankzij een gerichte ruggenprik. De techniek werkt voor verschillende ingrepen, zoals klepherstel, het verwijderen van een goedaardige harttumor of het sluiten van een opening tussen de boezems. In Brugge blijft de atelierwerking De Tank zeker verzekerd tot 2028. De creatieve community van meer dan 40 kunstenaars krijgt voor zowel 2027 als 2028 een werkingstoelage van de stad van 30.000 euro. Tegelijk wordt een klankbordgroep stadsbrede atelierwerking opgericht die de toekomst vanaf 2029 voorbereidt. Die werking moet breder worden dan enkel jongeren of de huidige gebruikers, met aandacht voor zowel logistieke als artistieke noden. Het entrepot blijft coördinator en investeert jaarlijks 15.000 euro. Omdat Vlaamse cultuurdecreten geen subsidies voorzien voor ateliercoördinatie, neemt Brugge, net zoals andere centrumsteden, die ondersteuning zelf op. En tot slot nog dit. Het bekende café La Casita aan het Sint-Salvatorskerkhof staat over te nemen. De zaak haalde in 2022 nog de aandacht toen de uitbaatster haar felgekleurde terrasstoelen moest overschilderen om te voldoen aan het stadsreglement. Na het vieren van het 10-jarig bestaan in juni komt er nu dus een nieuwe uitbater aan het roer. La Casita nam recent nog deel aan klinkende kroegen en beschikt over een gerenoveerde bovenverdieping, een terras met 58 zitplaatsen, een gelijkvloers met 33 plaatsen en boven nog eens 24 zitplaatsen. Een opvallende horecazaak in het hart van de stad die klaarstaat voor een nieuw hoofdstuk.
5: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
6: Nieuw van Frik

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35 met

0: op zijn zondags.
1: Je sluit je ogen niet meer.
2: Wel ja, dames en heren, wij gaan ons inspannen met man en macht.
3: Er moet genoeg toch een stomme ezel voor zijn.
0: Geniet mee van een van de mooiste radiomomenten.
4: Abemus papa.
0: Rudy Meins neemt je mee.
5: Nu voel ik mijn topconditie, zeg.
6: Dans, bambino, kom dans naar de zon.
0: Zondagmorgen van 8 tot 10. Op zijn zondags bij VBRO.
7: Het is ongelooflijk hoe klein deze techniek is geworden.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd over.

0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond, iets voor 10 uur, werd in het centrum van Brugge een zoekactie opgezet nadat iemand aan de Dijver ter hoogte van de Wollestraat een gsm had gevonden. Er is een vermoeden dat de eigenaren van het toestel in het water zou terechtgekomen zijn. Duikers kwamen ter plaatse, maar er kon uiteindelijk niemand gevonden worden. Gisterenmiddag is in Avelgem een auto per ongeluk in de Schelde gedonderd. De bestuurder had net zijn wagen verlaten toen hij een plons hoorde. Hij keek achterom en zag zijn wagen drijven op het water. Gelukkig zat er niemand in de auto. Op de R8 in Bessegem brandde vannacht iets voor 3 uur een wagen volledig uit. Toen de brandweer arriveerde, was er niemand meer bij de brandende auto te bespeuren. In het hartje van Brugge werd gisterenmiddag een Italiaans restaurant ontruimd toen er een brand uitbrak. Iets over 12:30 hoorden personeelsleden van de zaak op de Oude Burg plots een knal ergens in de kelderverdieping van het pand. Wellicht is de brand ontstaan aan de boiler en zo ontstond er heel wat rookontwikkeling. De schade is er aanzienlijk. Vermoedelijk zal het restaurant een tijdje gesloten zijn. Bij een spectaculair ongeval langs de Zultseweg in Zulte is gisteren een 66-jarige man licht gewond geraakt. Hij werd er aangereden door een auto die uit een zijstraat kwam en ging over de kop. De man werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. De andere wagen eindigde tegen de zijgevel van een woning aan de overkant van het kruispunt, maar de schade bleef daar beperkt. De inzittende van die wagen, een 19-jarige bestuurster en een jong kind, bleken na een controle ongedeerd. Maandagavond was er op de grens van Beenselaren en Moorsleden een brandje op een varkenshouderij. De brand woedde er in het dak van een stal. De varkenshouder bluste grotendeels zelf het brandje. Hij zelf en de dieren bleven ongedeerd. En in de Zwevegemse deelgemeente Heestert zijn gisteren 21 varkens door de stalvloer gezakt. De brandweer moest de dieren uit de aalput bevrijden. 2 varkens overleefden het incident niet.
3: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerksteenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
4: A presto da Mobili Consortio.

Het blijft toch wel een bijzonder mooi liedje, hè? De jongen met de mondharmonica. In de Nederlandstalige versie deze keer, want het is eigenlijk een Duits liedje. Hugo Peters was dat. En wat blijft er over? Ja, wel, voilà, kijk, onze koffietijd van vandaag, 29 juli. Oh, dat ruikt al een beetje naar het einde van de maand, hè? Goed, we gaan er het beste van maken met onze koffietijd, elke werkdag tussen 10 en 12, hier bij de VBRO. Eddie Govert is mijn naam. En wat blijft er over? Ik heb het al gezegd. Luc Steno, die komt eraan. Daar is hij.

Ik blijf het nog altijd een van de mooiste stemmen in Vlaanderen vinden. Dana Winner met haar nieuweling, De Stilte van de Stad. Wat is dat mooie muziek, hè? En vader Abraham, dat is een echte huismus. Wat zegt hij? Ga nooit meer van huis.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of organisatie.

0: mij is dat het hier.
1: Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhof, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: We krijgen vandaag een bijzonder en zelfs gevaarlijk hete dag te verwerken. De temperaturen komen opnieuw heel hoog uit. Grote delen van onze provincie gaan richting 35 graden en meer. En waar dat niet het geval is, noteren we nog 1, 2, 33 graden in de loop van de dag. Zelfs aan de kust gaan we snel naar een 32 graden toe. Daarna volgt dan in de loop van de middag daar een beetje aftopping door wat zeebries. Maar landinwaarts gaan die maxima van 32 tot 35 graden in een groot deel van de provincie tot zelfs 37 graden, mogelijk zelfs nog iets meer in de wijde Kortrijkse regio en in de buurt van de Franse grens. Daarbij uiteraard heel veel zon, soms dus een wolkje en een zwakke zuidelijke wind. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
6: Dit is VBR.

Nog zo'n liedje wat helemaal past in de tijd, hè? Zon, zee, strand van Lisa Lewis. En voilà, we zijn woensdag. Dan weet je dat het weer tijd is om te lachen. Lachen is plezant. Vandaag met Nonkel Erik.

0: Voilà, goedemorgen iedereen. Hier is Doek Lerik weer vandaag met een nieuwe editie van de Moppetrommel. Waarin we de luisteraars de kans geven om op te bellen met een vrolijk mopje. Waardoor dan onze voldoende niet meer kapot kan. En we gaan een keer kijken wat er weer een kandidaten zijn. Ja. Dan gaat de telefoon gaan weer mis. Maar ik ga dus terug. Hallo, met wie?
1: Hallo, het is Benny Paar hier, hè?
0: Ah, Benny Paar.
1: Het is lang geleden dat nog een keer baden, hè?
0: Ja, Benny, het is lang geleden dat we nog een keer hoorden, hè?
1: En wel, Doek Lerik, ik heb hier ook een en ander voor de moppetrommel.
0: Vertel ik je, hoor, wat heb je voor mopjes?
1: Ja, zeg, weet je niet wat je moet doen als je schoonmoeder op tram tikt?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Je weet het niet. Als je schoonmoeder op tram tikt, hè, moet je de doof warmer zijn.
0: Ja. Ik heb dat deuren, ja. Schoonmoeders, hé?
1: Hoe nee?
0: Ja.
1: Zeg, en nog een. Weet je waarom dat een dom blondje een remorke heeft van 20 meter lang?
0: Nee, ik weet het niet.
1: Weet je het ook niet? Je bent niet veel, hè?
0: Nee, ik. Dat is mooi.
1: Maar een dom blondje en dat een remorke van 20 meter lang voor haar tuinslangen te vervoeren.
0: Ah, voor uw tuinslangen te vervoeren. Ja, ik verstoot.
1: Goed, hè?
0: Ja, het is vreemd goed, hè.
1: Allee, het is zo dat ze veel gelachen hebben ermee, met mijn bom.
0: Het is wel dat je nog een keer gebeld hebt, wist, hè?
1: Ja, tot zover, bij die paren, over en over terug naar de studio, hè? Dat ze vroeger zijn op de radio.
0: Ja.
1: Dat is nou, hè, doe kleren.
0: Ja, over en oud, inderdaad. Allee, Benny, de groeten daar, hè.
1: Ja, dag, hè.
0: Voilà, zeg. Benny Paar, vandaag nog een keer in de moppetrommel hier bij VBRO. We gaan er een punt achter zetten, dus trouwens nog een prettig moment hier bij de VBRO. En tot de volgende keer, hè.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
1: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boxsprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Ja!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

Eigenlijk ben ik helemaal niet akkoord met Tino Martin. Jong en dom, dat is niet noodzakelijk aan elkaar gebonden, hè. Ik ken heel wat slimme jonge mensen. Voilà. Tweede gedeelte van onze koffietijd. Welkom bij VBRO. En we gaan door met onze goede muziek. Wesley Bronkhorst, kom jij eens hier. Een zomermix. Ja, daar komt-ie.

We draaien er nog eens een oud liedje van Johnny Lyon uit 1966. Jingling, want dat had je begrepen, hè? We zijn toe aan onze woensdagse aflevering van de Vlaamse Artiest van de Dag. En vandaag koos ik voor een madame. Ja, inderdaad een madame. Slongs Divanongs. En Slongs, ja, dat is een Antwerpse rapster, zeg maar, hè. Een heel bekende zangeres. Liedjes in het Antwerps, natuurlijk, hè. Hoe kan het ook anders? En Slongs, dat wil zeggen, ja, een beetje onnette dame, feitelijk. En Divanongs, dat zeggen ze ook in Antwerpen, hè. Als ze spreken over de echtgenoten, dan zeggen ze Divanongs. Voilà, vandaar Slongs Divanongs. Maar naderhand is ze beginnen zingen onder de naam Slongs. Kort en krachtig. Ze is haar carrière begonnen als achtergrondzangeres voor diverse artiesten. Maar stilletjes aan ontwikkelde ze zich met een eigen sound en begon ze meer en meer op het voorplan te komen. Ze was ook enkele keren te zien in bepaalde reeksen op televisie, dus ze werd een beetje een televisiegezicht. Ik heb een nummer gekozen helemaal uit de beginperiode van Slongs Divanongs, toen ze nog zo heette. Goedemorgen. Goeiedag, daar komt ze.

0: thuis. De VBRO Avondspits. Iedere werkdag van 4 tot 6 met Maarten Wijs. Hier bij de VBRO.
1: Mijn vent, je ziet er opvallend goed dit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, van Yo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden heb. Zijn er rollen, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilten, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus hen horen niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Van 31 juli tot en met 4 augustus is er de Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo de Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van de Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radio Show in een presentatie van VBRO's Eddie Goof.

0: Zometeen Hanny D, Perry Zuidam.
1: Weer een knoopje aan je blouse.
0: Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026 op zondag 2 augustus.
2: Minister van Justitie Annelies Verlinde wil een aantal hervormingen doorvoeren bij justitie in de strijd tegen georganiseerde criminaliteit. Veroordeelden voor onder meer drugs en mensenhandel zouden kunnen meebetalen voor hun verblijf in de gevangenis. De rechter beslist daar dan geval per geval over. Verlinde wil ook de wrakingsprocedure aanpassen. Nu kan een partij een rechter nog wraken als wordt vermoed dat die partijdig kan zijn. Maar die procedure wordt de laatste tijd nogal vaak ingeroepen, waardoor grote strafprocessen vertraging oplopen. De ministerraad heeft het pakket in een eerste lezing goedgekeurd. In Kalmthout in de provincie Antwerpen zijn enkele kinderen onwel geworden nadat ze tijdens de speelpleinwerking meegedaan hadden aan een zogeheten pisquiz. Daarbij moeten kinderen op korte tijd veel bekers water drinken. Sommige kinderen kregen hoofdpijn en moesten overgeven. Niemand moest naar het ziekenhuis. De jeugddienst geeft toe dat het geen verantwoorde activiteit was en excuseert zich bij de ouders. In extreme gevallen kan zoiets leiden tot een watervergiftiging. Dat gebeurde vorig jaar. Toen werd een jongen van 10 opgenomen op intensieve zorgen. Op het Griekse eiland Paros bestrijdt de brandweer al uren een grote bosbrand. Verschillende dorpen zijn geëvacueerd en aan bewoners wordt aangeraden naar de stranden te vluchten. Er worden onder meer blusvliegtuigen ingezet. Ook op andere plaatsen in Griekenland geldt een hoog risico op nieuwe branden. En ook in Frankrijk en Spanje woeden nog grote bosbranden, maar die breiden zich nu niet meer verder uit. In Kenia onderzoeken de autoriteiten de dood van 15 olifanten bij het Amboseli National Park. 10 dieren vertoonden vooraf tekenen van gedeeltelijke verlamming. Er wordt gedacht aan vergiftiging. Een eerste laboratorium vond een mogelijk giftige stof. Een tweede onderzoek bevestigde dat niet. Verder onderzoek moet uitwijzen waaraan de olifanten zijn gestorven. Volop zon vandaag en tropische temperaturen tot 34 graden. Morgen tot 32 graden, dan is er soms een wolk en in de Ardennen kans op onweer. De volgende dagen wisselen wolken en opklaringen elkaar af bij maximaal 29 graden.
3: La, la, la, la. 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Dit is VBS.

Een vrome wens van Robert Pater blijft toch bij mij. En daarvoor Norbert met En dat vergeet ik nooit. En dat vergeten we inderdaad ook nooit, hè, Norbert. Donnie en Senna, die komen eraan. Waar blijf je nou? Allee, goed zoeken, hè? Een grap van

Als je het niet in het Vlaams kan zeggen, wel, dan zeg je het maar in het Frans. Viens danser, de nieuwe single van Wim Leys. We zijn erdoor, vrienden. Onze koffietijd van vandaag, 29 juli, dat zit er bijna op. En wie krijg je na 12 uur? Je mag 3 keer raden. Rudy Meins, inderdaad, met zijn zomergroetjes. Ik wens jullie smakelijk eten en nog een fijne dag natuurlijk. En morgen zijn we er weer bij voor onze donderdagse aflevering van Koffietijd. Bedankt om te luisteren. Tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: Zo is dat, de zomerliedjes zomaar bijeengespaard. Ook vandaag weer op deze woensdag. Goedemiddag, het is 29 juli ondertussen. Ja, het einde van de maand is ferm in zicht, de eerste vakantiemaand. En Jo Valli, die zit helemaal in korte broek straks bij ons hier op de praatstoel. Hij komt vertellen over Nooit was een zomer. Een van zijn liedjes uit zijn repertoire. Welkom.
1: Zomergroetjes, van maandag tot vrijdag, van 12 tot 1.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het is vanmiddag gevaarlijk heet. Zeker in sommige delen van onze provincie, en dan denken we vooral aan het zuidwesten en zuiden, kan het echt gevaarlijk heet worden met maxima die oplopen richting een 35 graden en meer. We mogen eigenlijk niet zeggen dat het nog warmer kan zijn, maar dat kan echt wel. We kunnen hier en daar maxima halen van een 36 tot misschien lokaal wel 38 graden nabij Kortrijk en in de buurt van de Franse grens, want daar zit de meest hete lucht. Aan zee een graad of 32, later afgetopt door wat zeebries, landinwaarts is dat niet aan de orde. Daar zitten we met een zwakke zuidelijke wind en een volledig, of toch zo goed als volledig, zonnige hemel daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

Dit was Monica, bezongen in de nieuwe single van Freek van Rooij. De zomersingle voor dit jaar. Onkel Erik mocht ik vandaag niet bellen, want die hadden een afspraak ergens. Om waarschijnlijk te boeken voor volgend jaar. Want ze zijn reuze tevreden met hun verblijf daar in het zuiden van Frankrijk. Dus dan nog maar een streekje muziek erbij met Caro Emerald en A Night Like This.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show.

0: info@vbro.be.
1: De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Haal het beste uit de solden. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxury legzetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
2: A presto da Mobili Consortio.
3: Dit is VBRO.
4: VBRO. Zomergroetjes. Alleen maar zonnige muziek.

0: voor het voetlicht. Een reis van Friesland tot Limburg rond artiesten van toen en nu met Rudy Meins.
1: Hebben opnieuw Jo Vaddy uitgenodigd vandaag in deze aflevering van Voor het voetlicht bij VBRO. En we laten Jo een zomers liedje omschrijven. Nooit was een zomer.
2: Eigenlijk wel,
1: ja. Ja, als je zo'n liedje zingt, moet het een beetje...
2: Ja, maar ik hou van de zomer. Ik hou van de warmte, van de zon. Ik heb niks tegen de winter.
1: Maar die duurt zo lang, hè?
2: Maar die duurt, potverdomme, zo lang. En grijze dagen.
1: Ja.
2: Zo, dan word ik zo... Ik sta dan op en dan zeg ik... Ik trek de rol op, morgen, en dan zeg ik... Oh,
1: weer
2: al grijs. Ja, ja. Weer al miezer weer, zo zeggen ze dan bij ons zo.
1: Dat zijn zo dagen die opengaan en dicht. Ja.
2: En zonder... ik sta dan nooit vroeg op, maar... Echt waar, en ik ben geen ochtendmens, echt. Allee, ik bedoel, dat je me niet kunt genieten dan, dat zeg ik niet. Maar ik ben niet zo echt om vroeg op te staan, omdat we meestal heel laat gaan slapen. Maar in de zomer, als het echt goed weer is, zoals het weer vaststaat, dat je opstaat en je trekt die rol op en die zon is daar op het terras, daar kan ik wel van genieten. En dat doe ik wel.
1: Hoe ziet de ideale zomerdag er voor jou uit? Stel nu, je hebt gewoon niks aan je hoofd, niks aan te denken. Het is... Van 's morgens vroeg, zoals je zegt, de rolluik trek je op en er is zon. Wat zou je doen?
2: Dan is voor mij echt 's morgens vroeg opstaan. En dan is dat op mijn terras zitten. De krant bij mij, een tasje koffie, genieten van de stilte.
1: Ja.
2: De vogeltjes die dat je zo hoort fluiten. Zo. En dat opkomen van meer en meer lawaai, zeg maar.
1: Leven.
2: Het leven, zeg maar. Dat drukker en drukker wordt. En dan... Ja, ik kan ervan genieten. En dan begint natuurlijk de dagelijkse sleur. Hè. En,
1: maar er is geen sleur die dag.
2: Ja, er is geen sleur die dag.
1: Oh, ga je de fiets op?
2: Nou, ja, graag. Met plezier. Hè. Als het echt... Ik zeg niet dat ik een coureur ben. Maar ik fiets wel graag.
1: Ja.
2: Maar ook niet slenteren. Hè. Dus wel goed doorfietsen zo.
1: Beetje vaart.
2: Ja, ik vind dat je dat nodig hebt. Een beetje sport moet je wel doen. En ik voel me er ook dan beter bij. Hè. En dan gaan we zo'n uurken of twee wel fietsen.
1: Dan krijg je honger.
2: En dan krijg je een beetje honger. Maar ik wil dan niet te veel eten, want anders is het niet veel...
1: Avans
2: geweest dat je op je fiets hebt gezeten om te zeggen... Ik wil een beetje de figuur een beetje houden.
1: Ja.
2: Nee, want er zijn ook veel kameraden van mij die ook veel fietsen en zo. Maar die stoppen dan 500 meter café binnen. En dan gaan ze daar zo'n leffe drinken. Zo, of,
1: zo'n kelk.
2: Een kelk. Ja. En dan terug de fiets op. Nee, dat doe ik niet. Dus ik vertrek, ik stop nergens... En dat is doorrijden tot thuis, terug.
1: Ja.
2: En dan een goede douche, dat zijn andere mensen.
1: Ja.
2: En wat ik ook graag doe in de zomer, zoals ik een vrije dag heb, dat is in de tuin een beetje werken.
1: Ja.
2: Ik kan me daar echt in ontspannen. Zo, tussen de
1: bloemetjes. Beetje verstand op nul. Zo,
2: en, tussen de bloemetjes en het gras en onderhouden en zo. Ik doe dat heel graag.
1: En dan deugd hebben als je kijkt, dan zegt het is weer allemaal netjes.
2: Ja, maar ik doe dat graag. Ja, ik heb geen groene vingers, dat niet. Maar echt... Zo, echt zo. Wanneer dat ik zeg, het is een vrije dag, het is mooi weer, ik kan ervan genieten. Zo.

We zitten met een Europees hoge drukgebied op de weerkaarten. En dat betekent aanvoer van heel warme lucht vanuit Frankrijk. Vandaag wordt daarbij weer een extreem en zelfs gevaarlijk hete dag. Met temperaturen die heel snel de hoogte inschieten. Zelfs aan zee gaan we naar maxima straks van 32 graden. In de loop van de dag volgt daar dan wat zeebries en koelt het geleidelijk aan een beetje af. Waarbij afkoeling eigenlijk een verkeerd woord is. Laat ons zeggen dat de maxima wat afgetopt worden. Landinwaarts gaan we naar gevaarlijk warme temperaturen. 3, 4, 35 graden in een groot deel van de provincie. Maar het zuiden van onze provincie, regio Kortrijk, regio Franse grens, mag zich opmaken voor echt gevaarlijk hoge maxima. 6, 37, lokaal misschien daar wel 38 graden. En dat is echt gevaarlijk warm aan het worden. Daarbij uiteraard heel veel zon, weinig of geen wolken, zwakke wind uit zuid, behalve aan de kust waar die later een zeebries component krijgt. En natuurlijk wordt zo'n hete dag gevolgd door een al even warme avond. Temperatuur zakt bijzonder langzaam naar 25 tot 30 graden. Waar hebben we het over? 30 graden in de avond. Dat is echt, ja, ik mag niet meer zeggen ongezien, want tegenwoordig zien we het wel meer en meer. En ook de nacht wordt heel warm. Veel minder dan 20 graden wordt het niet. In stedelijke gebieden mag je daar gerust een handvol graden bij tellen. Rustig, windstil, helder. En dan vanmorgen minder warm. De wind gaat naar een westelijke richting terug, maar het koelt weer zonder blazen. Koelen is een verkeerd woord, want we halen nog 3, 4, 25 graden aan zee tot 5, 6, 27 elders. En dat is ook vrijdag het geval. Dan trekt een koufront door, maar wat zin in neem. Veel koeling brengt dat niet, ook dan zomers. Misschien een lokaal buitje, het zou kunnen, maar weer zo'n mini-buitje dat echt niks voorstelt. Het weekend alweer een herstel, nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt. Dat loopt uit op weer erg warme dagen, zondag alweer richting de 30. Maandag waarschijnlijk weer zeer heet met maxima weer richting de 35 graden, alstublieft.

Meest zomerse liedjes zetten we elke dag weer op een rijtje over de middag hier bij VBRO. Quiero was dit en Julio Iglesias uit de zomer van 76. Morgen uiteraard een nieuwe afspraak over de middag tussen 12 en 1 uur. Ik ga zo meteen de beentjes onder tafel schuiven. En gaat u dat nog doen? Wel, een smakelijk eten. Net zoals bij ons hier gaat dat smaken. Graag tot morgen.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein Kaat en Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert. Gratis op

alleen Honey D per Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026 op zondag 2 augustus.

0: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
1: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement op

0: inspelkwartier.
1: Feestzangerené boeken? Kijk op de website feestzangerené.nl of mail info@feestzangerené.nl. De VBRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Voetbal Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt.
2: De trein naar het
1: met de hoek van de partij, Michael Heaven.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Belloger heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
4: 90 jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: De VBRO Matinee Show komt op dinsdagnamiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdagnamiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471 82 52 62 0498 1071 34 of mail info@vbro.be.

We zitten met een Europees hogedrukgebied op de weerkaarten en dat betekent aanvoer van heel warme lucht vanuit Frankrijk. Vandaag wordt daarbij weer een extreem en zelfs gevaarlijk hete dag met temperaturen die heel snel de hoogte inschieten. Zelfs aan zee gaan we naar maxima straks van 32 graden. In de loop van de dag volgt daar dan wat zeebries en koelt het geleidelijk aan een beetje af, waarbij afkoeling eigenlijk een verkeerd woord is. Dus laat ons zeggen dat de maxima wat afgetopt worden. Landinwaarts gaan we naar gevaarlijk warme temperaturen. 3, 4, 35 graden in een groot deel van de provincie. Maar het zuiden van onze provincie, regio Kortrijk, regio Franse grens, mag zich opmaken voor echt gevaarlijk hoge maxima. 6, 37, lokaal misschien daar wel 38 graden. En dat is echt gevaarlijk warm aan het worden. Daarbij uiteraard heel veel zon, weinig of geen wolken, zwakke wind uit zuid, behalve aan de kust waar die later een zeebries component krijgt. En natuurlijk wordt zo'n hete dag gevolgd door een al even warme avond. Temperatuur zakt bijzonder langzaam naar 25 tot 30 graden. Waar hebben we het over? 30 graden in de avond. Dat is echt, ja, ik mag niet meer zeggen ongezien, want tegenwoordig zien we het wel meer en meer. En ook de nacht wordt heel warm. Veel minder dan 20 graden wordt het niet. In stedelijke gebieden mag je daar gerust een handvol graden bij tellen. Rustig, windstil, helder. En dan van morgen minder warm. De wind gaat naar een westelijke richting terug, maar het koelt weer zonder blazen. Koelen is een verkeerd woord, want we halen nog 3, 4, 25 graden aan zee tot 5, 6, 27 elders. En dat is ook vrijdag het geval. Dan trekt een koufront door, maar wat's in de neem? Veel koeling brengt dat niet, ook dan.

Zomers. Misschien een lokaal buitje, het zou kunnen, maar weer zo'n mini-buitje dat echt niks voorstelt. Het weekend alweer een herstel, nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt. Dat loopt uit op weer erg warme dagen, zondag alweer richting de 30, maandag waarschijnlijk weer zeer heet met maxima weer richting de 35 graden alstublieft.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

De rusthuizen in ons land overwegen hun dagprijs te verhogen om te kunnen investeren in airco. Dat zegt Vlozo, de Vlaamse koepel van private woonzorgcentra. Volgens de organisatie is airco niet langer een overbodige luxe. Vlozo verwijst naar de hitte die deze zomer al veel mensenlevens eiste. Heel wat woonzorgcentra zijn sterk verouderd en zulke investeringen wegen extra zwaar door. Nu mogen rusthuizen hun dagprijs alleen indexeren. Om een echte prijsverhoging door te voeren, hebben ze toestemming van de overheid nodig. Van op de militaire luchthaven in Melsbroek is Belgische hulp vertrokken naar de regio rond Bordeaux om de zware bosbranden te bestrijden. Dat meldt minister van Defensie Franke. Het gaat om onder meer brandweerwagens, brandweerlieden en watertanks. De brand in het departement Gironde lijkt onder controle en de vlammen rukken niet verder op. Maar door de extreme hitte bestaat het risico dat het vuur opnieuw oplaait. Er komt een rechtszaak tegen de NMBS en de Belgische staat over de deportatie van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een stichting die verschillende Joodse families vertegenwoordigt, eist schadevergoedingen. Zo'n 25.000 Joden werden met NMBS-treinen naar vernietigingskampen gedeporteerd, zoals Auschwitz in Polen. De nazi's betaalden de NMBS daarvoor omgerekend zo'n 15 miljoen euro. In het Antwerpse Weelde zijn afgelopen nacht 2 auto's uitgebrand. Dat gebeurde tegenover het gemeentehuis. Mogelijk is het vuur aangestoken. Het parket onderzoekt dat nog. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De artiest, die eigenlijk Vincent Bellorgier heette, is dood teruggevonden in zijn woning in Parijs. Hij werd wereldberoemd met de hit Night Call, die te horen is in de film Drive met Ryan Gosling.

0: Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Kavinsky zou overmorgen 51 jaar worden. Het is zonnig en bijzonder warm. De temperatuur kan plaatselijk oplopen tot 35 graden. Ook morgen mogen we veel zon verwachten. We halen dan een graad of 32.
1: Moventje ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
2: Banink.
1: Nieuwe vriendinnen?
2: Ook niet.
1: Fitnessabonnement?
2: Probeer nog een keer.
1: Geen idee, vertelde ik.
2: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
1: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
2: Ik ook, tot ik er gevonden en hè. Zijn de rollers, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
1: Dus geen uren in mijn zoek naar parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zaken. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
2: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe.

Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matinee Show in de Bolzak 04.

0: een praatje met een plaatje. Met
1: Nico de Klerk
0: en
1: Eddy Govert.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Muziekkenners vertellen.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Verhalen rond artiesten en merkwaardige persoonlijkheden.
0: Een praatje met een plaatje.
2: Bij VBRO.
3: Hallo allemaal, ik ben Nico de Klerk. En naast
4: ben jij zit... Nico de Klerk?
3: Ja, en naast mij zit, ging ik zeggen, maar...
4: El Capone.
3: El Capone, ook wel gekend als Eddy Govert.
4: Voilà, daar gaat hij.
3: Nu, Eddy Govert, jij hebt 100.000 alternatieve namen voor jezelf gekozen. Mm-hmm. Maar de artiest die wij zo meteen gaan laten horen, heeft er maar één.
4: Oh ja? En?
3: Eén. Wim Sonneveld.
4: Oh ja, maar ja, dat was een alter ego, hè. En zijn ego zelf, hè?
3: Ah ja.
4: Ja, enfin, laten we het bij deze houden, ja.
3: Nu, hij maakte wel een aantal heel mooie liedjes. Heel veel variatie ook in de liedjes. Ik denk aan het loflied voor Dora bijvoorbeeld.
4: Katootje.
3: Katootje, ook heel mooi. Maar wat we gaan laten horen is toch wel iets anders.
4: Ja, en ik zat totaal op een verkeerd spoor, want ik ontdekte niet de naam Wim Sonneveld, want daar gaat het over, hè.
3: Nu, als ik het goed voor heb, Eddy, heb jij twee dochters?
4: Ik heb twee dochters.
3: En ja, vroeg of laat zal dan ook wel eens de eerste vrijer voor de deur gestaan hebben, denk ik.
4: Ja, jongens. Dat was een moeilijke periode. Want twee dochters, puberteit, dat gaat niet samen, hè. Meisjes vooral, hè.
3: Ze luisteren toch niet?
4: Die luisterden wel, maar ze deden uiteindelijk toch wel hun eigen zinnetje.
3: De vraag is, gaan
4: maar
3: ze...
4: Maar ik kon ze op de rails houden.
3: De vraag is, gaan ze nu luisteren naar dit?
4: Ik hoop het.
3: Ah ja, oké. Okay.
4: Ondertussen weten ze het wel, hoor.
3: Ah ja, ze zijn volgroeid intussen.
4: Jawel, jawel.
3: En daarover geraakt.
4: Jawel, jawel. En zelfs papa is daarover geraakt.
3: Uiteindelijk. Nee, maar wat kan er gebeuren? Er staat zo'n vrijer voor de deur. Ja, ja. Laten we die binnen. En wat kun je dan doen? Wel, vraag eens wat hij wil eten. Vraag eens wat hij wil drinken. Vraag eens waar hij wat hij wil overnachten.
4: En toch een beetje observeren. Hè, van,
3: en?
4: Wat krijg ik hier in de pot, hè?
3: In de pot?
4: Ja, ja, luister. Als ze met zo'n gast afkomen... wat voor vlees zit er in de kuip?
3: Ja, ook.
4: Moet je uitvissen. Nee?
3: Maar de vraag is dan, waar hij slapen wil.
4: Dat is een ander paar mouwen natuurlijk.
3: Het antwoord?
4: Voilà.
3: Dat horen ze meteen.
4: Liefst bij hem thuis, hè?
3: Nee.
4: Alleen?
3: Nee.
4: Ook niet?
3: Nee.
4: Allee, ik ben curieus, hè?
3: Weet je wat, we gaan luisteren naar Wim Sonneveld met Moeke, er staat een vrijer bij de deur. MUZIEK

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Het is vanmiddag gevaarlijk heet. Zeker in sommige delen van onze provincie, en dan denken we vooral aan het zuidwesten en zuiden, kan het echt gevaarlijk heet worden met maxima die oplopen richting een 35 graden en meer. We mogen eigenlijk niet zeggen dat het nog warmer kan zijn, maar dat kan echt wel. We kunnen hier en daar maxima halen van een 36 tot misschien lokaal wel 38 graden nabij Kortrijk en in de buurt van de Franse grens, want daar zit de meest hete lucht. Aan zee een graad of 32, later afgetopt door wat zeebries, landinwaarts is dat niet aan de orde. Daar zitten we met een zwakke zuidelijke wind en een volledig, of toch zo goed als volledig, zonnige hemel daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
5: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultiem. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu supersolden. Met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.

Van maandag tot vrijdag, de WBRO Ontbijtshow. Geen drukke, nerveuze ochtendshow, maar wel een gezellig wakker ontbijt. Om het half uur morgennieuws, het weerbericht voor de regio en vooral veel leuke muziek. Iedere werkdag van 7 tot 9 met Frederik Thomas, hier bij de WBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3 uur.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Nieuws uit je regio.
2: Gisteravond, iets voor 10 uur, werd in het centrum van Brugge een zoekactie opgezet nadat iemand aan de Dijver ter hoogte van de Wollestraat een gsm had gevonden. Er is een vermoeden dat de eigenaar van het toestel in het water zou terechtgekomen zijn. Duikers kwamen ter plaatse, maar er kon uiteindelijk niemand gevonden worden. Gisterenmiddag is in Avelgem een auto per ongeluk in de Schelde gedonderd. De bestuurder had net zijn wagen verlaten toen hij een plons hoorde. Hij keek achterom en zag zijn wagen drijven op het water. Gelukkig zat er niemand in de auto. Op de R8 in Bessegem brandde vannacht iets voor 3 uur een wagen volledig uit. Toen de brandweer arriveerde, was er niemand meer bij de brandende auto te bespeuren. In het hartje van Brugge werd gisterenmiddag een Italiaanse restaurant ontruimd toen er een brand uitbrak. Iets over 12:30 hoorden personeelsleden van de zaak op de Oude Burg plots een knal ergens in de kelderverdieping van het pand. Wellicht is de brand ontstaan aan de boiler en zo ontstond er heel wat rookontwikkeling. De schade is er aanzienlijk. Vermoedelijk zal het restaurant een tijdje gesloten zijn. Bij een spectaculair ongeval langs de Zultseweg in Zulte is gisteren een 66-jarige man licht gewond geraakt. Hij werd er aangereden door een auto die uit een zijstraat kwam en ging over de kop. De man werd met een hoofdwonde naar het ziekenhuis gebracht. De andere wagen eindigde tegen de zijgevel van een woning aan de overkant van het kruispunt, maar de schade bleef daar beperkt. De inzittenden van die wagen, een 19-jarige bestuurster en een jong kind, bleken na een controle ongedeerd. Maandagavond was er op de grens van Beenselaren en Moorsleden een brandje op een varkenshouderij. De brand woedde er in het dak van een stal. De varkenshouder bluste grotendeels zelf het brandje. Hij zelf en de dieren bleven ongedeerd. En in de Zwevegemse deelgemeente Heestert zijn gisteren 21 varkens door de stalvloer gezakt. De brandweer moest de dieren uit de aalput bevrijden. 2 varkens overleefden het incident niet.
1: Thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
3: Opening, nieuw outletmagazijn, met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Robert Pater, zijn nieuwe single Blijf toch bij mij. Het is deze week onze VBRO Trotsplaat. Ook op deze woensdag komt hij dus prominent voorbij. Hier bij de radio die houdt van het Nederlandstalige lied.
1: Nieuw bij VBRO.

Monica van Freek van Rooy. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooy boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com. Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Het is vanmiddag gevaarlijk heet. Zeker in sommige delen van onze provincie, en dan denken we vooral aan het zuidwesten en zuiden, kan het echt gevaarlijk heet worden met maxima die oplopen richting een 35 graden en meer. We mogen eigenlijk niet zeggen dat het nog warmer kan zijn, maar dat kan echt wel. We kunnen hier en daar maxima halen van een 36 tot misschien lokaal wel 38 graden nabij Kortrijk en in de buurt van de Franse grens, want daar zit de meest hete lucht. Aan zee een graad of 32, later afgetopt door wat zeebries. Landinwaarts is dat niet aan de orde. Daar zitten we met een zwakke zuidelijke wind en een volledig, of toch zo goed als volledig, zonnige hemel daarbij. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Jaar revue, 90 jaar show, 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
4: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er open deurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VBRO Radio Show in een presentatie van VBRO's Eddie Govert.

0: in Honey D, Perry Zuidam. Dutkra B, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli. Niet te missen dus, de Telekermis 2026, op zondag 2 augustus.
1: Dit is VBRO.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: De VWRO Matinee Show strijkt ook in augustus weer eens neer in Football Lord of the Wings in Menen. Op zondag 16 augustus. Een heerlijk gezellige namiddag vol muziek en dans. En met gratis koffie en gebak. Gastheer Alwin Rennen presenteert en zingt. De trein naar het met de hoek van de partij Michael Heaven.

We gaan nog langer niet naar huis. Dat is de single van Elwin. En naar huis gaan, dat staat nog niet aan ons programma. Want we zijn nog maar net vertrokken in een nieuwe avondspits hier bij VBRO. Nieuwe VBRO's, welkom thuis. Tussen nu en 6 uur.

0: fijne klanken, de avondspits door, dat doe je hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig op FM nog steeds op 107.3. En over West-Vlaanderen via de digitale kanalen op DAB+. En natuurlijk ook via de app en de stream. Alles daarover vind je terug op vbro.be. Nu op richting 16:30 en op deze woensdag mag dat opnieuw met muziek uit onze snelle team. Vandaag is dat met de nieuwe single van Dana Winner, De Stilte van de Stad.
1: De snelle team, Vlaanderens rapste en knapste tophits.

0: Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.
1: Nieuw bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
2: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe,

0: VBRO Matiné Show in De Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in De Bolzak
1: 0471 82 52 62 050 78 83 33
0: of info@vbro.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Zo'n hete dag als vandaag wordt uiteraard gevolgd door een bijzonder warme avond en ook nacht. Het is pas heel laat vanavond dat we weer tussen 25 en 30 graden zullen uitkomen. Dat is nog heel erg warm. En dan naar de ochtend toe zakt dat kwik verder. Maar veel minder dan een graad of 20 zal het op heel veel plekken niet worden. In stedelijke gebieden zelfs veel meer. Het is echt extreem hoe die zomer blijft grossieren in bijzonder warme dagen, avonden en nachten. Verder rustig weer. De weinige wind die er was gaat grotendeels liggen bij minimumtemperaturen die dus heel erg hoog zijn en een zo goed als heldere hemel. Af en toe misschien is een wolkje daarbij, maar heel veel wolkjes zijn er absoluut niet te zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: in spulpapier.
1: Feestzangerrené boeken? Kijk op de website feestzangerrené.nl of mail info@feestzangerrené.nl. Dit is VBS.

Uiteraard gaat dat volledig over de liefde, deze Corrie Konings. En er hangt iets in de lucht, of amore, hier bij VBRO. Nog meer van die fijne Nederlandstalige liedjes, die toveren we plaat na plaat gewoon hier helemaal in je radio. En deze mag ook niet ontbreken natuurlijk. Dit is nog eens Las Verstraeten bij VBRO, met Medicijn.

Gezelligheid Roef hier, E-Radio bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig. Op richting 5 uur alweer. Zometeen even ruimte voor de nieuwsdienst en de nodige nieuwsupdates. En uiteraard ook in het tweede deel straks een pak fijne Nederlandstalige liedjes. Maar evengoed een dagdagelijkse uitzondering op de regel. En natuurlijk ook Geert Nasus. Straks dus in het tweede deel van deze Welkom Thuis. En na deze van zanger Alex. Een zomernacht met jou.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge hebben de hulpdiensten dinsdagavond een tijd lang gezocht in de rijen ter hoogte van de Dijver nadat er mogelijk iemand in het water was beland. De gsm van die persoon werd teruggevonden, waardoor geen enkel risico werd genomen en duikers het water ingingen onder grote publieke belangstelling. De zoekactie leverde niets op en al snel kwam goed nieuws. De betrokkene werd in goede gezondheid aangetroffen. In Brugge, ter hoogte van de A-ronde, is een nieuwe fietsverbinding aangelegd om de bushalte aan de Blankenbergse Steenweg beter en veiliger bereikbaar te maken. Burgers melden dat geparkeerde voertuigen de oude doorsteek vaak blokkeerden, waardoor fietsers, voetgangers en mensen met beperkte mobiliteit hinder ondervonden. Het voetpad werd uitgebroken en vervangen door een doorsteek in rode beton, ingericht als fietspad. In totaal werd 57,85 vierkante meter rode beton gebruikt. Volgens schepen Frankie de Mon verhoogt de ingreep zowel de veiligheid als de toegankelijkheid. Daarnaast kreeg de omgeving een groenere inrichting met 2 nieuwe plantvakken vol Spirea japonica, een onderhoudsvriendelijke heester die kleur en biodiversiteit toevoegt. De werken, uitgevoerd door APK, kosten €11.500. In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de kelder van een pand aan de Oude Burg, waar onder meer het Italiaanse restaurant La Gondola is gevestigd. Personeelsleden hoorden rond 12:40 een knal, waarna het gebouw meteen werd geëvacueerd. De brandweer stelde vast dat het vuur vermoedelijk ontstond aan de boiler, met stevige rookontwikkeling tot gevolg. De situatie was snel onder controle, maar de schade aan de elektriciteit is aanzienlijk, zegt luitenant Olivier van Damme van hulpverleningszone 1. De politie sloot de straat tijdelijk af voor blus- en ventilatiewerken. Specialisten onderzochten later de elektrische installaties. Het restaurant zal waarschijnlijk een tijd lang gesloten blijven, afhankelijk van de herstellingen. En dan nog dit. Wie de komende dagen naar zee trekt, houdt best rekening met springtij. Doordat zon, maan en aarde op één lijn staan, wordt het verschil tussen eb en vloed groter dan normaal. Volgens Anne Beun van de West-Vlaamse Kustreddingsdienst kunnen ook de stromingen krachtiger zijn. Strandbezoekers worden gevraagd het opkomende water goed in de gaten te houden en hun spullen ruim weg van de vloedlijn te leggen. Zwemmen doe je uitsluitend in bewaakte zones en kinderen verdienen extra aandacht aan de waterlijn. Blijf ook weg van strandhoofden waar sterke en verraderlijke stromingen kunnen ontstaan.
2: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Van 31 juli tot en met 4 augustus is er De Tsele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo De Tsele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van De Tsele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Edigo

0: Een Honey D per Zuidam. Wil een knoopje aan je blusje. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Tweede Kermis 2026. Op zondag 2 augustus.

Michael Lanzo met Waarom Jij. Deze West-Vlaming die doet het ook goed in menig hitparade. En met zijn recente single deze Waarom Jij mag hij ook bij ons gaan scoren in je radio. Vandaag was hij ook onze opener voor het tweede deel van deze woensdagse

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Zo'n hete dag als vandaag wordt uiteraard gevolgd door een bijzonder warme avond en ook nacht. Het is pas heel laat vanavond dat we weer tussen 25 en 30 graden zullen uitkomen. Dat is nog heel erg warm. En dan naar de ochtend toe zakt dat kwik verder. Maar veel minder dan een graad of 20 zal het op heel veel plekken niet worden. In stedelijke gebieden zelfs veel meer. Het is echt extreem hoe die zomer blijft grossieren in bijzonder warme dagen, avonden en nachten. Verder rustig weer. De weinige wind die er was gaat grotendeels liggen bij minimumtemperaturen die dus heel erg hoog zijn en een zo goed als heldere hemel. Af en toe misschien is een wolkje daarbij, maar heel veel wolkjes zijn er absoluut niet te zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Koffietijd. Van maandag tot vrijdag van 10 tot 12. Met Eddy Govert. Hier bij de VBRO.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
3: Het is voor buste congé.
2: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
3: Miljaar!
2: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

0: In Nederland heeft de politie 3 geradicaliseerde jongeren opgepakt in een groot terrorismeonderzoek. Zwaar bewapende arrestatieteams voerden nachtelijke invallen uit in Rotterdam, Alkmaar en Eindhoven. In die laatste stad bliezen ze de voordeur van een huis op om binnen te geraken. De 3 verdachten zijn tieners. De jongste is net 16. De politie bevestigt dat de dreiging reëel was, maar geeft geen informatie over de concrete inhoud. De inspectie van Financiën gaf 3 keer negatief advies over de geheime deal tussen de Vlaamse regering en de regionale luchthavens. En dat advies is door mobiliteitsminister De Ridder telkens genegeerd. Dat zegt de partij Groen. De regering sloot een dading met de luchthavens, waardoor voor 12 miljoen aan schadeclaims zijn geschrapt. Groen benadrukt dat het advies van de inspectie telkens vernietigend was en wil dat de minister zich verantwoordt in de commissie Mobiliteit. De Veiligheidsdienst in Rusland klaagt Pavel Durov aan voor medewerking aan terrorisme. Durov is oprichter van berichtenplatform Telegram. Hij riskeert een levenslange celstraf als hij terugkeert naar Rusland. Volgens de Veiligheidsdienst zijn enkele terreuraanslagen op Russische doelen mogelijk gemaakt door Telegram en weigert Durov de content te verwijderen die het Kremlin als ongewenst beschouwt. Telegram is een van de belangrijkste social media platformen in Rusland en Oekraïne. Het heeft miljarden gebruikers. En Wout van Aert keert vanmiddag terug in het wielerpeloton. Na de infectie op de elleboog die hem uit de Tour hield, start de Kempenaar in de 5-daagse wielerronde van Denemarken. Traditioneel een rittenkoers met veel vlakke kilometers en nogal wat sprinterskansen. Van Aert verkoos deze wedstrijd boven het natuurcriterium in zijn eigen Herentals morgenavond. We beleven de warmste uren van de week. Overal volop zon en heet bij 31 graden aan zee en in de Ardennen. En lokaal tot 35 graden in het binnenland.
1: Sorry dat het even snel moet gaan, maar ik heb nu echt geen tijd. Ik sta op het punt te vertrekken naar Ultime. Je weet wel, bij Elke. Die lingeriezaak aan de Moerkerkse Steenweg 186 in Sint-Kruis. Er zijn daar nu super solden, met kortingen die je niet voor mogelijk houdt. En natuurlijk is er ook dat ultieme advies van Elke. Ga zelf maar eens kijken op ultime.be. Of bel even met Elke op 050 36 37 13. Sorry, maar nu ben ik echt wel weg.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt de variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Dit is VBRO.

De hits van vandaag hier bij VBRO. Wij luisteren Nederlandstalig, maar evengoed ook een fijne classic natuurlijk, die we altijd alle eer aan doen. En deze man, die hoort zeker in dat rijtje thuis. En al zeker met dit nummer. Terug naar 1994 met Paul Severs en Hey Suzy.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

0: deze terugblik naar 1976 mogen we deze Welkom Thuis op woensdag alweer helemaal gaan afronden. Je kreeg nog Catherine Ferry met 1, 2, 3. En zo is het aan het einde dus van deze woensdagse Welkom Thuis. Morgen donderdag een nieuwe tussen 4 en 6 hier in je radio. Ik mag ook alweer het laatste woord doorgeven aan Geert Naastens, onze weerman. Hij blikt voor jullie nog even vooruit naar morgen en de komende dagen. Wat mij betreft, tot morgen.
1: Het blijft de komende dagen gewoon doorzomeren. Het wordt wel weer wat minder heet, met op donderdag en vrijdag maxima ergens in de buurt van een 25 tot 27 graden landinwaarts. Aan zee telkens iets minder, maar toch grotendeels zomers. Er komt wel wat meer bewolking. Mogelijk op vrijdag zelfs een heel pietluttig buitje erbij of een druppeltje, maar meer dan dat niet. Weekend volgt alweer een herstel, of ja, eigenlijk moet je dat woord niet gebruiken, en verder zetten, laten we zeggen, van dat zomerse gedoe met opnieuw oplopende temperaturen. En tegen maandag kan dat zelfs weer uitlopen in een extreem hete dag met weer maxima die richting 35 graden kunnen gaan. Dit is Geert Naastens voor de VBRO.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6 uur.

0: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel, Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge hebben de hulpdiensten dinsdagavond een tijd lang gezocht in de rijen ter hoogte van de Dijver nadat er mogelijk iemand in het water was beland. De gsm van die persoon werd teruggevonden waardoor geen enkel risico werd genomen en duikers het water ingingen onder grote publieke belangstelling. De zoekactie leverde niets op en al snel kwam goed nieuws. De betrokkenen werd in goede gezondheid aangetroffen. In Brugge, ter hoogte van de A-ronde, is een nieuwe fietsverbinding aangelegd om de bushalte aan de Blankenbergse Steenweg beter en veiliger bereikbaar te maken. Burgers melden dat geparkeerde voertuigen de oude doorsteek vaak blokkeerden, waardoor fietsers, voetgangers en mensen met beperkte mobiliteit hinder ondervonden. Het voetpad werd uitgebroken en vervangen door een doorsteek in rode beton, ingericht als fietspad. In totaal werd 57,85 vierkante meter rode beton gebruikt. Volgens schepen Frankie de Mon verhoogt de ingreep zowel de veiligheid als de toegankelijkheid. Daarnaast kreeg de omgeving een groenere inrichting met 2 nieuwe plantvakken vol Spirea japonica, een onderhoudsvriendelijke heester die kleur en biodiversiteit toevoegt. De werken, uitgevoerd door APK, kosten €11.500. In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de kelder van een pand aan de Oude Burg, waar onder meer het Italiaanse restaurant La Gondola is gevestigd. Personeelsleden hoorden rond 12:40 een knal, waarna het gebouw meteen werd geëvacueerd. De brandweer stelde vast dat het vuur vermoedelijk ontstond aan de boiler, met stevige rookontwikkeling tot gevolg. De situatie was snel onder controle, maar de schade aan de elektriciteit is aanzienlijk, zegt luitenant Olivier van Damme van hulpverleningszone 1. De politie sloot de straat tijdelijk af voor blus- en ventilatiewerken. Specialisten onderzochten later de elektrische installaties. Het restaurant zal waarschijnlijk een tijd lang gesloten blijven, afhankelijk van de herstellingen. En dan nog dit. Wie de komende dagen naar zee trekt, houdt best rekening met springtij. Doordat zon, maan en aarde op één lijn staan, wordt het verschil tussen eb en vloed groter dan normaal. Volgens Ann Beun van de West-Vlaamse Kustreddingsdienst kunnen ook de stromingen krachtiger zijn. Strandbezoekers worden gevraagd het opkomende water goed in de gaten te houden en hun spullen ruim weg van de vloedlijn te leggen. Zwemmen doe je uitsluitend in bewaakte zones en kinderen verdienen extra aandacht aan de waterlijn. Blijf ook weg van strandhoofden waar sterke en verraderlijke stromingen kunnen ontstaan. Na, na, na, na.
2: vent ziet er opvallend goed uit vandaag. En je nieuwe job?
3: Banink.
2: Nieuwe vriendinnen?
3: Ook niet.
2: Fitnessabonnement?
3: Probeer nog een keer.
2: Geen idee, vertelde ik.
3: Een nieuwe outfit, hè? Van Jo Fashion in Oostkamp.
2: Serieus? Ik wist dat je ervoor altijd in de stad moest zijn.
3: Ik ook, totdat ik er gevonden heb. Zijn door rolles, van casual tot sportief klassiek en kostuums heb moten. Voor alle gelegenheden. En al de grote merken. Meijer, Tommy Hilfiger, Zilton, Hugo Boss, Roy Robson, Bugatti, Olymp. Veel keuze. En mensen die je kunt kleden.
2: Dus hij heurde niet meer zoeken achter parkingen. Geen drukte en geen gesleur met zang. Hoe zeg je dat? Yo Fashion?
3: Voilà. Yo Fashion. Kortrijkse straat 49 in Oostkamp. Ook op zondag voormiddag. Wij kleden elke man voor elke gelegenheid. De VBRO Matinee Show komt op dinsdag namiddag 25 augustus naar Feestzaal Ter Marel aan de Abelestraat 36 in Isegem. Een heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en sfeer. In een presentatie van Chris Reilhoff, die er natuurlijk ook zelf optreedt. Met ook Gino Di Lucas, Yves de Sender en Lea Bien. Voor iedereen is er gratis koffie en taartenbuffet. Dinsdag namiddag 25 augustus in Ter Marel in Isegem. Reserveren voor deze Matinee Show 0471-8252-62 0498-1071-34 of mail info@vbro.be.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Zo'n hete dag als vandaag wordt uiteraard gevolgd door een bijzonder warme avond en ook nacht. Het is pas heel laat vanavond dat we weer tussen 25 en 30 graden zullen uitkomen. Dat is nog heel erg warm. En dan naar de ochtend toe zakt dat kwik verder. Maar veel minder dan een graad of 20 zal het op heel veel plekken niet worden. In stedelijke gebieden zelfs veel meer. Het is echt extreem hoe die zomer blijft grossieren in bijzonder warme dagen, avonden en nachten. Verder rustig weer. De weinige wind die er was gaat grotendeels liggen bij minimumtemperaturen die dus heel erg hoog zijn en een zo goed als heldere hemel. Af en toe misschien is een wolkje daarbij, maar heel veel wolkjes zijn er absoluut niet te zien. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.
1: Nieuw van

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vleugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: freekvanrooij.com.
1: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Zondagnamiddag 9 augustus in de Bolzak in Deernem. Matinee show met toppers gekend van de radio. Kurt Krabbe presenteert.

VBRO Matiné Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze Matiné Show in de Bolzak 0471 82 52 62 050 78 83 33 of info@vbro.be.

0: De nacht wordt heel warm, veel minder dan 20 graden wordt het niet. In stedelijke gebieden mag je daar gerust een handvol graden bij tellen. Rustig, windstil, helder. En dan van morgen minder warm. De wind gaat naar een westelijke richting terug, maar het koelt weer zonder blazen. Koelen is een verkeerd woord, want we halen nog 3, 4, 25 graden aan zee tot 5, 6, 27 elders. En dat is ook vrijdag het geval, dan trekt een koufront door, maar wat zin in neem. Veel koeling brengt dat niet, ook dan zomers. Misschien een lokaal buitje, het zou kunnen, maar weer zo'n mini-buitje dat echt niks voorstelt. Het weekend alweer een herstel, nieuwe opbouw van hoge druk in onze buurt. Dat loopt uit op weer erg warme dagen, zondag alweer richting de 30. Maandag waarschijnlijk weer zeer heet met maxima weer richting de 35 graden alstublieft.
1: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go!

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Nieuws uit je regio.
0: In Brugge hebben de hulpdiensten dinsdagavond een tijd lang gezocht in de rijen ter hoogte van de Dijver nadat er mogelijk iemand in het water was beland. De gsm van die persoon werd teruggevonden waardoor geen enkel risico werd genomen en duikers het water ingingen onder grote publieke belangstelling. De zoekactie leverde niets op en al snel kwam goed nieuws. De betrokkenen werd in goede gezondheid aangetroffen. In Brugge, ter hoogte van de A-ronde, is een nieuwe fietsverbinding aangelegd om de bushalte aan de Blankenbergse Steenweg beter en veiliger bereikbaar te maken. Burgers melden dat geparkeerde voertuigen de oude doorsteek vaak blokkeerden, waardoor fietsers, voetgangers en mensen met beperkte mobiliteit hinder ondervonden. Het voetpad werd uitgebroken en vervangen door een doorsteek in rode beton, ingericht als fietspad. In totaal werd 57,85 vierkante meter rode beton gebruikt. Volgens schepen Frankie de Mon verhoogt de ingreep zowel de veiligheid als de toegankelijkheid. Daarnaast kreeg de omgeving een groenere inrichting met 2 nieuwe plantvakken vol Spirea japonica, een onderhoudsvriendelijke heester die kleur en biodiversiteit toevoegt. De werken, uitgevoerd door APK, kosten €11.500. In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de kelder van een pand aan de Oude Burg, waar onder meer het Italiaanse restaurant La Gondola is gevestigd. Personeelsleden hoorden rond 12:40 een knal, waarna het gebouw meteen werd geëvacueerd. De brandweer stelde vast dat het vuur vermoedelijk ontstond aan de boiler, met stevige rookontwikkeling tot gevolg. De situatie was snel onder controle, maar de schade aan de elektriciteit is aanzienlijk, zegt luitenant Olivier van Damme van hulpverleningszone 1. De politie sloot de straat tijdelijk af voor blus- en ventilatiewerken. Specialisten onderzochten later de elektrische installaties. Het restaurant zal waarschijnlijk een tijd lang gesloten blijven, afhankelijk van de herstellingen. En dan nog dit. Wie de komende dagen naar zee trekt, houdt best rekening met springtij. Doordat zon, maan en aarde op één lijn staan, wordt het verschil tussen eb en vloed groter dan normaal. Volgens Ann Beun van de West-Vlaamse Kustreddingsdienst kunnen ook de stromingen krachtiger zijn. Strandbezoekers worden gevraagd het opkomende water goed in de gaten te houden en hun spullen ruim weg van de vloedlijn te leggen. Zwemmen doe je uitsluitend in bewaakte zones en kinderen verdienen extra aandacht aan de waterlijn. Blijf ook weg van strandhoofden waar sterke en verraderlijke stromingen kunnen ontstaan. Na, na, na, na.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
3: Dit is de nieuwe single van feestzanger René. De ideale entertainer op jouw evenement of

0: geen storingen meer. Dankzij onze app.
1: De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Storings.

Van 31 juli tot en met 4 augustus is er Dutzele Kermis. Met op zondag 2 augustus Rommelmarkt en Braderie. Een organisatie van Unizo Dutzele met de medewerking van het feestcomité. In de dorpskern van Dutzele zijn er opendeurdagen van de lokale handelaars. En een grote rommelmarkt vanaf 6 uur 's morgens met straat- en randanimatie. Vanaf 11 uur heerst er op het domein KTM Goed een unieke kermissfeer met Unizo Bar en heel wat optredens. Een feestelijke namiddag met de VWRO Radio Show in een presentatie van VWRO's Eddie Govert.

0: alleen Hanny D, Perry Zuidam. Kurt Krabbe, Suzy Marel, Frank Valentino en ook nog Jo Valli.
1: Want het is zomer, zomer, het is zomer in mijn straat.
0: Niet te missen dus, de Telekermis 2026. Op zondag 2 augustus.
2: De tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
3: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
4: Haal het beste uit de solde. Bij Meubelen Consortio ontdek onweerstaanbare kortingen tot wel 50% op al onze meubelstukken, inclusief de gloednieuwe modellen. Of je nu op zoek bent naar luxe relax zetels, elektrisch of manueel, of een uitgebreide selectie tafels, stoelen, boksprings en salons in stof of leer, bij Meubelen Consortio vind je altijd topkwaliteit tegen de laagste prijzen. En dat is nog niet alles. We leveren aan huis in het hele land. Breng ons een bezoek aan de Moerkerkse Steenweg 59 in Sint-Kruisbrugge. Of surf naar consortio.be. We zijn elke dag open van 10 tot 12 en van 2 tot 6. Gesloten op zondag voormiddag.
5: A presto da Mobili Consortio.
6: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
7: Het is voor buste congé.
6: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
7: Miljaar!
6: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: tiener die gisterochtend een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Antwerpse Schipperskwartier, is aangehouden voor poging tot moord. De vrouw van 50 kreeg 2 messteken en was een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Hij verschijnt maandag voor de raadkamer. In Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant is een motorrijder levensgevaarlijk gewond na een aanrijding met een auto. Dat gebeurde toen de bestuurster van de wagen haar voertuig keerde. Ze had de motorrijder niet gezien. De man van 27 reed in de flank van de wagen en werd weggeslingerd. De automobiliste, een vrouw van 72, testte negatief, maar haar rijbewijs is ingetrokken. Het ongeval gebeurde op een berucht zwart punt in het verkeer. In het zuiden van Frankrijk is de vermoedelijke moeder opgepakt van de 5 baby's waarvan gisteren stoffelijke resten waren gevonden in een appartement in Orange. De partner van de vrouw deed de ontdekking thuis toen zijn vrouw in het ziekenhuis was om te bevallen. In een kartonnen doos vond hij beenderesten van 4 baby's en het levenloze lichaam van een pasgeborene. De vrouw van 32 is recht van de kliniek naar de cel gebracht. Het koppel heeft nog 2 andere kinderen van 8 en 9 die zijn onder toezicht van de kinderbescherming geplaatst. De Belgische Atletiek Federatie heeft 5 atleten opgevist voor het EK Atletiek over 2 weken. Gisteren had de bond de selectie afgesloten, maar na kritiek op de limieten is die selectie nu uitgebreid. Het gaat om atleten die de Europese selectienorm wel hadden gehaald, maar niet de Belgische limiet. Onder meer lopers Jochem Vermeulen en Rani Rosius mogen nu toch naar het EK. Dat vindt plaats van 10 tot 16 augustus in Birmingham. Het blijft blazen en puffen, ook vanavond. Vannacht amper wolkjes en hoge minima tot 22 graden. Morgen iets minder heet, tot 32 graden. Aan de kust is het dan 24 graden warm.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 2 augustus en 27 september. Telkens op en rond zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
2: Nieuw van Fred.

Monica van Freek van Rooij. Een zomers uptempo ambiance nummer met een heerlijk meezingbare refrein. Warme vakantievibes en een vlugje romantiek. Een nummer dat meteen blijft hangen. Freek van Rooij boeken op jouw evenement, feest of organisatie. Bel 0477 39 27 35.

0: thuiskomen. Dat gevoel begint zodra je binnenstapt bij Residentie Berkenhof in Assebroek. Je woont er in je eigen comfortabele appartement met alle privacy die je wenst. En tegelijk is er de warme zorg en ondersteuning die je nodig hebt. Overdag en 's nachts met een inwonende conciërge. Je geniet van rust en groen in onze prachtige tuin en dat op een boogscheut van het idyllische Brugge. In onze warme keuken bereiden we elke dag verse en gezonde maaltijden. Helemaal op maat van elke resident. Er is tijd voor activiteiten, voor ontmoeting en vooral voor een gerust gevoel. Met transparante prijzen, zonder verrassingen. Alles inbegrepen. Wens je meer informatie? Neem dan contact op via info@awpro.be. Of op het nummer 050 35 1108 van Residentie Berkenhof in Assebroek. Residentie Berkenhof heeft ook een afgesloten dagzaal voor verenigingen met alle mogelijke faciliteiten en biedt de mogelijkheid om er als externe te komen eten, mits reservering daags voordien. Pluspunten daarbij zijn, het restaurant is rolstoel toegankelijk en biedt dagverse maaltijden.
1: 90 jaar revue, 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
2: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1-laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Dit is

0: Laat zien dat ook jij trots bent op Nederlandstalige muziek.
1: Kleef de VBRO-sticker op je auto, fiets, boekentas, raam of voordeur. En loop in de kijker van ons promoteam. Je kan de VBRO-sticker op de volgende manier bestellen. Stuur ons een envelop met daarin een voldoen gefrankeerde omslag met daarop je eigen adres en het aantal dat je graag wil. Stuur die op naar VBRO-sticker, Huis ter Beurze, Vlamingstraat 35, 8000 Brugge. Wij sturen de stickers per kerende naar je toe. En jij kan meteen laten zien dat je luistert naar
2: VBRO. Ik luister Nederlandstalig.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

VBRO Matinee Show in de Bolzak aan de Wellingstraat in Beernem. Op 9 augustus met voor iedereen gratis koffie en gebak. De deuren gaan er al open om 11:30, omdat je vooraf ook wat kan nuttigen. Reserveren voor deze matinee.

VBRO Weerman Geert Nases hoor je niet alleen uitgebreid op de radio, je ziet hem ook in zijn dagelijkse weerpraatje op onze website. Kijk op vbro.be en klik bovenaan in het menu op VBRO. Daar vind je meteen het weerpraatje van vandaag, maar ook die van de voorbije dagen. En dus niet alleen in woord, maar ook in beeld. Weer of geen weer? Geert Nases natuurlijk.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 10 uur.

240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de dooreengeschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerekruteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minima tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.

Daar midden in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groeder dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met huilschoenen woorden. En als dit s'avonds voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Zomer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is het dan hier stil. Maar zijn vier, dat is zo goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de Jorngever Bay. En zo wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee, of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zo goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettigen ze met haar gat.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: VBRO. Gewoon gezellig.
1: In het midden van tientoenig menselijk

oostendebad. Je wat graag in zijn branding had gehad. En alle liberalen hun blikken laten dwalen. Omdat je plots de kamer binnentrad. Nu elke kinesist uit Koningsoord zich met de glimlach naar jouw wensen bloot.

Die chaos van jou is lastig. Voor een controlefreak heb ik ik. Het is elke dag weer loslaten. Nee, niet alles, maar toch wel weer een stik. Ik wil niet verzanden in onverschilligheid. Ik wil niet dat niks met mij raakt. Doen alsof dat me al niet kan schelen. Want zo wordt de depressie.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op middernacht.

0: 240 treinreizigers zijn net voor het station van Wetteren in Oost-Vlaanderen moeten uitstappen nadat de machinist brusk gestopt was. Door dat manoeuvre vielen ook schermen en airco uit en zaten de dooreen geschudde reizigers nog een tijd lang vast op de hete trein. Volgens de NMBS was het drieste remmen een gevolg van een defect aan de motor. De trein was op weg van Gent-Sint-Pieters naar Leuven. Het voorval veroorzaakte ook hinder op andere lijnen omdat Infrabel de defecte trein ter plaatse probeert te herstellen. In Hasselt is een bende oplichters veroordeeld tot celstraffen van 15 maanden tot 4 jaar voor georganiseerde fraude. Ze schreven op grote schaal valse facturen uit via een hele race van fictieve vennootschappen en verdienden zo meer dan 13 miljoen euro. Grote sommen daarvan namen ze cash op of sluisten ze door naar buitenlandse rekeningen. Alle 12 beklaagden zijn schuldig bevonden. Voor de rechtbank in Londen is een tiener schuldig verklaard aan samenzwering tot moord. Het gaat om een 19-jarige met Noorse nationaliteit die in het Verenigd Koninkrijk een moordopdracht kwam uitvoeren. De man had al een auto gestolen en vuurwapens en munitie gekocht. De poging is in extremis verijdeld. Wie het beoogde slachtoffer was, is niet bekendgemaakt. De jonge man is volgens het Britse parket online gerecruiteerd door een netwerk dat banden heeft met het regime in Iran. Er is een deal tussen de Pro League en DAZN, de rechtenhouder op ons voetbal. Beide partijen bevestigen dat ze een week voor de start van de nieuwe competitie hun juridisch geschil hebben beëindigd en dat ze al zeker tot 2030 de krachten bundelen. Details van de overeenkomst zijn niet vrijgegeven. En Wout van Aert is terug. Bij zijn eerste competitie in anderhalve maand won hij meteen de openingsrit van de wielronde van Denemarken. Van Aert was de hele koers bedrijvig, maar kwam ook alweer ten val, gelukkig zonder erg. Toch remonteerde hij in de slotfase een groepje vluchters en klopte hen allemaal in de spurt. Van Aert start in rit 2 in de blauwe leiderstrui. De ronde van Denemarken duurt tot zondag. Na een wolkenvrije en zeer warme nacht met minima tot 22 graden gaat de zomer gewoon door. Wel een tikje minder heet dan dinsdag. Het centrum en de Kempen halen tot 32 graden. Verkoelend kan aan zee bij maximum 24 graden.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Austin in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

Hij is er, de gratis VBRO-app. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek. Download hem gratis via de App Store en via Google Play.

bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.

U kiest toch ook liever betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.

De gratis VBRO-app. Download hem gratis via de App Store en via Google Play. VBRO. Luister nu altijd en overal naar je favoriete muziek.